0: to run.
1: Ik liep de lekker liep ik niet. Aha. Ik liep de lekker liep ik niet. Aha. Ik liep de lekker liep ik niet. Aha.